0: 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker. Dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9to5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd, waaronder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Parton's standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt ter 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
4: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
3: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
5: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Europa, dus, het is gewoon mooi. Maar, het is gewoon jammer.
6: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
3: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
8: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over hun kind, zoals gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een verminderd drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. En in het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie nog niks zeggen. Het weer, vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. En haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
3: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
2: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
4: Kijk, het eerste wat je moet doen, ze hebben dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
2: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne, dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. En de luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden.

0: Weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
4: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
3: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
5: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
3: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kosten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
7: Verzekeringen en hypotheken.
8: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
8: 92.3 FM.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne, dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. En bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. Volgens Pakistanse media brak de brand uit toen een airco ontplofte op de verloskundeafdeling. Het weer, vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen- en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. De Radio 35.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
4: Dit is het programma 350 RegioRail. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0548 86.

0: country zangeres Dolly Parton, helaas gisteren overleden op 80-jarige leeftijd. Ik vind het wel bijzonder, want gisteren zou ook mijn moeder jarig geweest zijn.
1: Och.
0: Ja.
1: Ja, dat is dan inderdaad wel bijzonder.
0: Ja, dat is zeker. Ilse de Lange, hè? Daar doen we een beetje met Dolly Parton vergelijken.
1: Ja. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, ja, dat was een geweldige zangeres.
0: Ja. Ja. Working 9 to 5. Nou ja. Ik vond het echt een mooie zangeres. Mooi.
1: Ja, mooi. En ze kon prachtig zingen.
0: Ja, wat een geweldige stem. Goedemorgen, Hetty.
1: Goedemorgen.
0: Wat gaan we allemaal doen vandaag en hoe was jouw week? Laten we het daar eerst eens over hebben. Want je had het was vorige week best wel slecht weer. En toen zou jij na jouw kleindochters, opening de school.
1: Opening van de school, eigenlijk het opening van het nieuwe jaar. Maar ze hebben het allemaal verplaatst naar binnen. Dus het was echt heel erg leuk. Ja.
0: En waarom? En dat was dus een opening van school? Welke school is dat?
1: Dat is de Willem Friso school.
0: Oké.
1: Ja. Ja. Dus en dat had alles te maken met opening, kijk omhoog. Heeft te maken met de regenboog. En dat God alles geschapen heeft. Mm-hmm. Alles wat groeit en bloeit. En de kinderen die zongen allemaal mooie christelijke liederen. En dat kennen ze ook allemaal uit het hoofd. Wij konden ook als opa en oma en ouders meezingen op een groot scherm. Ja, het was eigenlijk ook wel heel bijzonder.
0: En deden alle kinderen mee van de hele school?
1: Ja, want die zaal zat helemaal vol.
0: Ja, ik wilde net vragen, past het net wel?
1: Ja, het past wel. Ja, die school is mooi geworden hoor. Een grote zaal ook. Ja. En er werd nog gedemonstreerd met een drone. Omdat alles in de lucht, zeg maar. Want ja, het had te maken van kijk omhoog. Maar met die drone werd dus ook van alles uitgelegd. En natuurlijk ook mooie foto's en filmpjes gemaakt. Dus dat was ook wel heel mooi. Dan moet je die gezichten zien van die kinderen. Wat is dat dan?
0: Ja, mooi.
1: Met zo'n drone. Ja, erg leuk. Was zeer geslaagd.
0: Nou, dat klinkt goed.
1: Ja, en jij?
0: Ja, ik had ook een fijne week. Rustige
1: druk.
0: Week. Ja, dat wel. Druk
1: oh, rustig,
0: wel.
1: Rustig en druk.
0: Dat combineert ook niet, hè?
1: Nee.
0: Ik bedoel, met rustig wel dingen meegemaakt, maar ook weer niet zo drastisch dat je zegt van nou, dat gaan we even melden.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, die BHV-cursus dan.
1: Ja, goed van jou hoor. Nogmaals gefeliciteerd. Super, super.
0: Maar ook echt interessant. En gewoon echt, ik vind het gewoon echt belangrijk.
1: Heel belangrijk.
0: Want er hangt dan een kastje aan de muur. En dan wil je toch wel weten van wat dan bij nood. Maar ja, als je geen certificaat hebt, mag je volgens mij daar ook niet echt aan zitten. Weet ik niet.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ga ik zo eens even opzoeken.
0: Ja, ga je dat doen?
1: Ja, want ik denk, ik heb dus vorig jaar een cursus gehad. In het kort natuurlijk. Wat de handelingen moeten zijn, dat was dus op de zang. Maar ik bedoel, als er zo'n kastje, zoals hier op het park hangt, zo'n kastje. En je weet de regeltjes. Dan denk ik dat iedereen dat wel mag.
0: Ja, ik ga dat zeker. Het is
1: ik zou het sowieso doen.
0: Ja, dat.
1: Ja. Ja. Je daar een leven mee kunt redden.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, zeker. Heel belangrijk.
0: Maar wat wel ook heel belangrijk is, want jij vertelde ook het verhaal.
1: Ja, dat was van de Omroep Max. En dan had ik gisteren even gekeken. Dat is aan die vakantieman. En er waren dus twee dames en die zuster van hun, die waren op vakantie. En die werd onwel en die kreeg een hartstilstand. Maar dan bleek dus dat van die AED die plakketjes niet meer werkten.
0: Oh.
1: Dus dat was heel heftig. Ja, en die dame heeft het ook niet gered.
0: Wat erg.
1: Ja, daar werd dus ook even tekst en uitleg. Ik denk, hoe kan dat? Want dat moet toch vervangen worden?
0: Ja, want hier staat ook een einddatum op. Dan moet die batterij vervangen worden of iets.
1: Ja.
0: Maar hij moet natuurlijk ook gecheckt worden.
1: Zeker. Dat moet sowieso.
0: Nou, hier stond het licht nog op groen.
1: Ja,
0: maar het zou je overkomen
1: nou,
0: dat het dan niet
1: overkomen.
0: Werkt.
1: Ja.
0: Oh, verschrikkelijk.
1: En waarschijnlijk, als dat gewerkt had, had ze het misschien toch gered. Oh. Ja, dat is echt wel heel heftig.
0: Heftig, Hetty.
1: Nou, zeker. Ja.
0: Ja, van heftig gaan we naar vandaag. Want wat gaan wij vandaag doen?
1: Nou, we hebben natuurlijk zo contact met Gerrit Spijker. Hij heeft een nieuwe omschrijving. Ik had gedacht een groente, maar het is inderdaad een plant. Maar is ook welkom. Wij gaan om tweede uurtje gaan wij contacten. Het eerste uurtje nog. Gaan wij contacten met Mark Schuitert. Daar straks ook meer over. Dat heeft alles te maken met iets van Lego.
0: Hmm.
1: Dan het tweede uurtje gaan wij contacten natuurlijk met ons vrouwtje van Egrises, Gea Santema. En zij heeft weer een nieuwe zegswijze. Of een omschrijving. Of een straat. Dat kan heel veel zijn. Heel breed. En helaas, ja, om 11:30 geen contact met onze weerman Freddy Bouwman. Ja, hij zal ook wel druk zijn met andere bezigheden. Ja.
0: Nou ja, we hebben het wel gehoord net op het nieuws. Vandaag blijft het droog, als het goed is.
1: Ja.
0: Als ik het goed heb gehoord.
1: Ja, ik heb het ook gehoord.
0: Maar morgen wordt het broeierig en hebben we kans op onweersbuien.
1: Ja.
0: Nou, ik zei het al, mijn moeder zou gisteren 86 jaar geworden zijn. En dit plaatje, nou ja, voor haar...

Nou, Hetty is lekker koffie aan het zetten. George Michael hoorde jij en Outside. Ik heb een draaiorgelplaatje klaarstaan. En weet je wat? Ik weet nog echt niet wat de broodjes zijn. En misschien gaat Hetty het nog redden, zometeen. Maar ik ga in ieder geval die draaiorgelplaat laten horen. Aan jou de vraag. De artiest, maar ook de titel van de plaat.

0: Oké, dan gaan we hem nog een keer laten horen. Zo, we zetten hem even uit. Want ondertussen is Hetty namelijk aangekomen op haar plekje. En zij gaat ons vertellen welke broodjes je kunt winnen bij het raden van deze plaat.
1: Nou, de twee broodjes die zijn namelijk twee broodjes lauwe warme beenhaam.
0: Hetty, wat verwen je de luisteraar
1: weer. Weer eten.
0: Altijd. Oké, hier komt hij dan nog een keertje.

5 4 8 68 10 10. Dit nummer via de app kun je niet bellen, maar je kunt wel gewoon via de telefoonlijn bellen met hetzelfde nummer. Goed dus voor 2 broodjes lauwwarme beenham.

0: En toen was Uriah Heep Easy Living afgelopen. Maar we hebben even contact. Nou, niet even. Gewoon gezellig contact gezellig met contact, ja. Onze groei- en bloeiman. Gerrit Spijker. Ja, goedemorgen Gerrit.
1: Goedemorgen uit een zonnig eerde.
0: Zo. Nou, ik kijk naar buiten en het is hier ook zonnig in reizen. Dus,
1: ja, nee, maar ja, goed. Ja. Als je een eerder zon hebt, dan moet daar een risico komen.
0: Nou, ja, je hebt soms kans op een wolk. Hé, leuk dat je er bent. Hoe was je week?
1: Goed hoor.
2: Okay. Druk, neem ik aan, Gerrit.
0: Ja, net zoals ik zei, druk, maar toch rustig.
1: Werkzaam. Is niet op regel, dan is het wel hoe meer. Of het is wie groei en bloei, of het is wat anders. Trouwens, groei en bloei, die gaat ook weer van start. We beginnen ons winterseizoen op 8 september.
2: Ja.
1: Ja, met een boottocht.
2: Oh, wat leuk.
1: En daar eindigen ze zo op in Rijsense wateren.
0: Wat leuk, zeg.
1: Ja, leuk, hè?
2: Jazeker.
1: Dat van 6 tot 8, aanmelden verplicht. Leden van Groei en Bloei betaalt een tientje voor en niet leden 15 euro. En ik zorg voor echte, originele en seizoenbitter.
0: Wat leuk, Gerrit.
2: Wat leuk, Gerrit.
1: Leuk, nou niet.
2: Ja, zeker.
0: En dat op de verjaardag van mijn dochter. Nou,
1: oh,
2: echt leuk.
1: Ja, anders.
0: Als had meegegaan, maar...
1: Ja, dat had gekund. Ja. Maar die verjaardag die is de hele dag, die is 24 uur. Wordt toch met 2 uur. Dus dan heb je nog 22 uur over.
0: Het is echt in de ochtend?
1: Ja, dan ben je dochter te vieren.
2: Is het in de ochtend, Gerrit?
1: Nee, s'avonds om 6 uur.
2: Oh.
1: En dan komt er mee het avondschemer.
0: Maar hoe kom je aan die 22 uur? Het
1: rolt langzaam over de velden.
0: Ja, zingt. Mooi.
2: Oh, dat is echt heel mooi.
1: Zingt met elkaar, niet zingen. Nou, dan klinkt dat toch heel mooi voor elkaar, hoor.
2: En er wordt vertrokken vanuit Rijssen bij de Pelmolen, neem ik aan.
0: Nee.
2: Niet? Of wel?
1: Jawel.
0: Oh, wel, ja, natuurlijk.
1: Hij reizen twee of stappen.
2: Nee.
1: Nee, het is een zoon bij Riesen, bij de Pelmel.
2: Ja.
1: En die is gloedje nieuw, volgens mij vorig jaar pas in de vaart gekomen.
2: Ja,
1: daar,
2: klopt. Dus, oh, maar zo'n avondvaart, Gerrit, is geweldig. Ik heb het zelf ook voor een paar jaar terug meegemaakt. Echt dat avondrood. Ja, dat moet je geluk hebben natuurlijk, maar het is geweldig hoor.
1: Ja, je moet pas zorgen dat de hele dag droog blijft. Dan begint er één, dan heb je ook niks.
2: Nee, dat is waar.
1: Maar
0: deze dag blijft het gewoon zonnig en droog.
2: Ja, gaan wij gewoon voor zorgen.
1: Daar heb je zonnig en heel goed terecht.
2: Ja, dat zou toch geweldig zijn.
1: Meneer Steen, een goedemorgen.
2: Meneer Steen.
0: Kom jij een steen tegen of is het echt meneer Steen?
1: Een collega komt hier langs wandelen. En die heb ik even een goedemorgen gewenst.
0: Dat hebben wij meegemaakt.
1: En maar... hij verbaast zich over een kampeerwagen die hier op het terrein staat.
2: Mag dat.
1: Goed.
2: Mag dat.
1: Waarom wil ik nu Sammy Bos weer? Staat mij niet in de weg.
0: Breng eens een ontbijtje.
1: Ja. Zou kunnen.
0: Nee, goed, maar we gaan over naar de plant.
2: Ja,
1: ik moet zeggen, maar je bent natuurlijk wel lekker aan het kletsen. De plant, ja. Ik zag hem bij ons in die blauwe supermarkt, zag ik hem staan. En dacht, die heb ik lang niet ergens zien staan. En dat was een heel mooi kamerplantje. Een mooi groen, mooie groene, heldergroene blaadjes. Er zitten wat vlekjes op, maar ja. Dan moet je niks omgeven.
2: Ja, eigenlijk zo'n mooie roze nerf, Gerrit.
1: Ja, die variëteit is er ook.
2: Ja.
1: Maar dit is dus... ik heb hier helemaal gewoon groen.
2: Helemaal
1: en je hebt ook met een roze... Met een roze nerf en dat soort ding. Dus met meer vormen gaan.
2: Ja. En het is eigenlijk... Mag ik dat vermelden? Een christelijke benaming.
1: In reizen. En eigenlijk... Niet alleen in reizen, maar iedereen moet er zich naar gedragen.
2: Ja, nou, dat is een hele, hele grote hint erbij, Gerrit. Hij wordt vastgeraden, dus ondanks dat jij de volgende week helaas niet bent... denk ik dat jij weer voor een nieuwe moet zorgen.
1: Het zou maar eens zo kunnen.
0: Ja, die van vorige week was ook leuk, hè, die groente.
1: Ja, die andijvie.
2: Ja. Ja, die was ook erg
1: leuk. Volgens mij was hij aangeraden voordat ik de telefoon neer heb gelegd, of niet?
2: Ja, dat klopt. Ja, maar jij begon ook met dat papje. Nou, dat, ja. dat zegt in feite al genoeg.
1: Ik moet eerlijk zeggen, vroeger deden ze dat. Ja, pap. Met zo'n papje. En ik vond dat maar niks.
2: Ja, dat was geloof ik van Marzena. Ja, geloof ik wel.
1: Ja, net als Wouter Bloemkool doet. Maar daar werd maar doorheen gesmeerd. Met die andijfjes gekookt en dan kreeg je dat beetje noodmuskaatroog.
2: Ja,
1: ja, wij kenden niet anders.
2: Nee, mijn oma deed het vroeger
1: ook. Later de vorm van, hoe dat? Gewoon natuur rauw gesneden met de spekjes. Dat veel lekker.
2: Ja, zeker, Gerrit. Zeker. Dankjewel, Gerrit, voor vandaag. En dan, dan zou ik zeggen,
1: ik
2: mag
1: wel af wat er gebeurt. Of ik een nieuwe plant moet bedenken. Nou, dan heeft volgende week weer wat anders.
2: Ja, qua mail houden we contact of qua app, Gerrit.
1: Heel goed.
2: Nogmaals bedankt. We wensen jou een hele fijne week toe. Groetjes.
1: Ja, jullie ook. Doei.
2: Doei.
0: Dag, Gerrit. Doei.
1: Doei.

0: Nou, wel leuk wat Gerrit vertelde, want de Enterse Som, daar gaan zij 8 september samen met de Groei en Bloei Club.
1: Ja.
0: Maar ook voor niet-leden, dan is er namelijk een vaarttocht.
1: Ja.
0: En jij hebt hem al een keer eerder gehad, hè? Zo
1: ja, en dan, dat is in de avond. Dus zeg maar vanaf vertrek...
0: Van 6 tot 8.
1: Van 6 tot 8. Ja, is altijd ontzettend mooi. Prachtig.
0: Nou, en leden die betalen €10 en niet-leden betalen €15.
1: Ja, dat is echt de moeite waard.
0: Zometeen hebben wij contact met...
1: Mark Schuitert. Maar ik ga nog even 2 prijsvragen doen, want die heb ik ook nog niet gedaan.
0: Nee, wat goed.
1: Ik ga namelijk de patatvraag eerst doen. In welke televisieserie kwam de pratende superauto Kit voor? Dus in welke televisieserie kwam de pratende superauto Kit voor? Dat is de patatvraag. Goed voor een waardebon van €10. Dan de prijsvraag voor het warenhuis met het grote rode logo. Voor een slagroomtaart voor 8 tot 10 personen. En die mag dan aanstaande zaterdag opgehaald worden. En de prijsvraag luidt als volgt. Welke band stal de show tijdens het Benefietconcert Live Aid in 1985? Welke band stal de show tijdens het Benefietconcert Live Aid in 1985?
0: Nou, dat nummer is 0548-68-1010, mocht je het weten. En ik ga nog eventjes naar die draaiorgel. Hier moet ik zijn, zo. En dan laat ik hem nu horen. Maar wat kun je winnen als je de draaiorgel weet te raden, Hettie?
1: Nou, 2 heerlijke broodjes lauwwarme benen.
0: Het gaat om deze plaat.

0: Hij is makkelijk, hè? Ik zet hem uit, hoor. Hij is makkelijk, toch?
1: Ja, ja. Ik zat eerst goed na te denken en dan... nou weet ik het. Klopt. Ja, je moet er even inkomen, hè?
0: Hetty, ik krijg denk ik een goed antwoord binnen.
1: Oh.
0: Want wat was de vraag voor die slagroomtaart?
1: Voor de slagroomtaart, dat was... even kijken... Nou ja. In welke televisieserie... Welke band stal de show tijdens het Benefietconcert Live Aid in 1985?

0: Je hoorde Toto en Rosanna. Lekkere meezingplaat. Nou, Hetty, jij hebt contact gelegd.
1: Ik heb contact gelegd en ik heb aan de lijn hier aan de telefoon Mark Schuitert. En ik zeg een hele goede morgen, Mark.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Morgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, naar aanleiding wat ik had gelezen, ooit een stukje in de Tubantia, heb jij een website, en dat is een website, hè? Dus niet echt een bedrijf qua verkoop, maar een website, of niet?
3: Ja, ook een webshop.
2: En een webshop, oké. En die webshop, ja. Nou, ik ga hem één keer noemen, die heet Archifex. En jullie verkopen bouwsets. En dat zijn eigenlijk alternatieve stenen van Lego. Vertel, hoe ben jij zo daartoe gekomen om hier aan te beginnen?
3: Nou, ik was met mijn vader op een beurs, speelgoedbeurs in Nuremberg. En daar kwamen wij dit merk tegen.
2: Ja.
3: Dada heette dat. En dat was in Nederland eigenlijk nog niet verkrijgbaar. Bij twee winkels misschien. En toen dachten wij, nou misschien is dat wat om te verkopen hier. En ze zochten nog importeurs. Dus toen hebben we ons eigenlijk gemeld bij ze. En toen zijn we begonnen met verkopen. En dat ging eigenlijk wel redelijk goed.
2: Zo.
3: En je doet het? Zijn we eerst begonnen met één merk en later hebben we meerdere merken aangesloten.
2: Ja. En ja, je bent in feite pas begonnen, hè? In juni, als ik het goed heb.
3: En dat... in 2024 eigenlijk al, maar toen onder een andere naam.
2: Oh, maar toen was dat nog niet bekend, zeg maar.
3: Nee, en in 2025 onder de naam Archifex.
2: Oké.
1: Maar het lijkt dus op Lego.
3: Ja, het is eigenlijk precies hetzelfde. Het is ook, kan ook op Lego klikken.
1: Oh, maar dat is handig.
2: Dat is heel leuk, ja.
3: Maar het enige verschil is dat het eigenlijk een stuk goedkoper is dan Lego.
1: Mm-hmm. Ja, want Lego... Dat...
3: Maar de kwaliteit is hetzelfde.
1: De kwaliteit hetzelfde, maar hoeveel procent ongeveer scheelt het qua prijs? Want ik weet, je kan Lego berekenen per kilo.
3: Ja, per stukje is het, bij Lego betaal je vaak 13 cent.
1: Mm-hmm.
3: 12, 13 cent per stukje. En bij onze merken is het 6, 7 cent.
1: Nou, dat scheelt dat zeker. Helft.
2: Ja.
1: Dus dat wil jij natuurlijk, ja, dat eigenlijk... Heel veel mensen hiervan af weten, want ik wist er niet van af. En dankzij Hetty...
2: Ja, ik had het gelezen. Ik denk, oh, maar dat is leuk.
1: Ja, maar dat is superleuk. Maar is er ook zoveel te koop dan, net als Lego?
3: Ja, het assortiment is nog een stuk breder dan wat Lego uitbrengt.
1: Oh, eerlijk?
3: Ja.
2: Ja, leuk, hè? Want ik zie hier, want je hebt me een app gestuurd vanmorgen... dat jullie ook vrachtwagens en zo hebben...
3: Ja, klopt. Wij maken nu op maat gemaakt vrachtwagens. Dus voor transportbedrijven.
1: Oh, geweldig.
2: Wat leuk.
3: Bijvoorbeeld voor Verex of Hevotec in Reizen.
2: Ja.
1: Wat goed, joh. Wat leuk. Maar Hetty, die kwam natuurlijk aan jou, maar niet zomaar.
2: Nee, ik heb jouw zus ook gesproken.
1: Vertel, Hetty. Want hoe ben jij? Want wat gaat er gebeuren?
2: Nou ja, je hebt sowieso een prijsvraag. En dat men dus, zeg maar, de pijlmoorden kan winnen.
3: Ja, dat klopt.
1: Dus in
3: de pijlmoorden, die is ook op maat gemaakt dus. En daar gaan wij er een van weggeven.
1: Wat geweldig.
2: Ja, en die staat dan al helemaal klaar bij jullie. Ja, ze moeten natuurlijk zelf bouwen, maar ik bedoel om te laten zien hoe het eruit ziet. Dat bedoel ik.
3: Ja, klopt.
2: Ja. En waar zijn jullie te vinden?
3: We zijn te vinden aan de Heliumstraat 9A in Reizen. En vanaf 30 september ook in de Hoge Wal.
2: Oh, ga je daar ook wat doen?
3: Ja.
1: Vertel.
3: Vanaf 30 september dan openen wij een soort van pop-up store in de Hoge Wal.
1: Oh, wat leuk.
2: Zeker.
3: En dat is eigenlijk een winkel compleet gespecialiseerd in deze bouwset.
1: Dat is leuk. En hoe lang blijft dat bestaan dan, deze pop-up?
3: Tot en met 31 december.
1: Zo, dat is echt een lange tijd. En leuk ook, want Sinterklaastijd. Ja, want die pijlmolen, die staat dus nu ook al kant-en-klaar in de pijlmolen. Het is een bouwpakket. En hoe noem je zo'n Lego-steentje, maar dan in de Archifex-steentje? Hoe moet ik zo'n steentje noemen?
3: Het is een brik.
1: Een brik?
2: Brik.
3: Ja.
2: Oké.
3: Okay. Gewoon een bouwsteentje eigenlijk.
1: Maar je hebt dus een pakket en mensen kunnen dus dat pakket winnen van de pijlmolen.
3: Ja. Maar dan moeten ze de prijsvraag wel goed hebben.
2: Ja, en dan mag jij die prijsvraag even stellen, Mark.
3: Ja, dat is: in welk jaar is de pijlmolen in Rijzen gebouwd?
1: Dus in welk jaar is de pijlmolen gebouwd? Maar heb jij hem zelf in elkaar gezet? Deze pijlmolen? En welk formaat moet ik mij bedenken?
2: Eén
1: op?
2: Hij is
3: 4800 stukjes.
1: Zo.
3: Qua afmetingen. Moet ik even kijken. Ik dacht een meter lang.
1: Zo. Dus je hebt ook niet een kleine pijlmolen, maar een hele grote.
3: Ja.
1: Oké. Nou, ik ben eigenlijk nog een keer heel erg benieuwd, want waar kunnen de mensen jou vinden? Als ze dus geïnteresseerd zijn, ze willen die webshop bekijken. Mag je het nog een keertje noemen als je dat wil?
3: Ja, op de webshop zijn we te vinden onder www.archivefacts.nl. En vanaf 30 september in de Hoge Wal in Rijzen.
1: Echt superleuk.
2: Ja, heel erg leuk.
1: Ik kom zeker kijken, want mijn dochter die is nogal een motorfanaat om dat dan ook in elkaar te zetten. Maar ik denk dat ze heel erg blij wordt als ze weet dat dit er is.
2: Ja, ontzettend leuk. Ik heb namelijk ook twee kleinkinderen, Lotte en Lars. Nou, die zijn helemaal gek van Lego.
1: Ja.
2: En die kunnen ook uren, echt uren bouwen. En dan denk ik, oh, dat ze daar het geduld voor hebt. Hè?
1: Nou, mijn dochter die is bijna... die is 18 geworden, maar zij doet nog steeds met Lego.
2: Ja, maar het is ook gewoon leuk.
1: Ja, dat is het. En zij koopt ook echt, daar spaart ze ook echt voor van die grote pakketten.
3: Ja, het is eigenlijk ook voor alle leeftijden.
2: Zeker voor jong en oud.
3: Ja.
1: Echt. Nou, ik kom zeker kijken. Ik vind het ontzettend leuk.
2: Absoluut.
1: En ik hoop ook dat je daarna nog een keer ergens een pop-up store, misschien ga je wel een hele winkel beginnen.
3: Ja, dat zou mooi zijn. Als er genoeg vraag is. Dan,
2: Jazeker. Ja, dat zou zeker leuk zijn. En hoe doen we dat met die prijs? Als iemand dus die prijs wint, mogen ze die daar dan gewoon bij jou ophalen aan de Heliumstraat 9?
3: Ja.
2: Oké, dan staat ook helemaal duidelijk. Dan kunnen we dat ook doorgeven. Mag je nog één keer die prijsvraag stellen?
3: In welk jaar is de pijlmolen in Rijzen gebouwd?
2: Dankjewel, Mark.
1: Ja, dankjewel voor jouw verhaal en voor dit leuke, want ik vind het superleuk.
2: Ja, heel erg leuk.
1: Ah, ik krijg al een antwoord binnen. Dankjewel, Mark.
3: Ja, graag gedaan.
2: En we wensen jou heel veel succes.
1: Op welk plaatje mogen we voor jou draaien?
3: Ja, dat is een goeie.
1: Ja, ik overval je ook. Je mag het zo meteen wel naar Hattie sturen, anders.
3: Ja, is goed.
1: Ja?
2: Doe dat maar.
3: Ja.
2: Nogmaals, bedankt, Mark, en een fijne dag.
3: Ja, bedankt.
2: Groetjes. Doei.

0: Hetty, kijk eens naar de tijd. Het is nog maar 51 seconden.
1: Ja,
0: en dan gaan we weer
1: het.
0: Naar het nieuws van 11 uur. Maar wat leuk zeg, Mark schuit het. En,
1: erg leuk.
0: Nou, ik ga zo meteen ga ik even iets doordelen. Dus hou gewoon mijn pagina in de gaten. En dan kun je meedoen met die prijsvraag.
1: Ja.
0: Want de vraag was...
1: In welk jaar is de Pijlmolen gebouwd?
0: En wat kun je winnen?
1: Nou, een heel mooi bouwpakket van de Pijlmolen. Dus hoe toepasselijk is dat?
0: Ja, gaaf. Hè? En hij is een meter hoog. En hij gaat van 30 september tot en met 13... Even kijken. Dat zeg ik niet goed. De datum wanneer zij daar zitten is... van 30 september tot en met...
1: Eind december.
0: Eind december, ja. Zo
1: leuk.
0: Zat het.
1: Heel leuk.
0: Nou, lieve luisteraar, tot zometeen.
2: 11 uur. Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
5: 92.3 FM.
6: Dit is het programma 350 RegioRuil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0548 68 10 10.
0: Mark, speciaal voor jou.

0: Wat leuk, Hattie. Echt superleuk. Nou, we hebben hem net aan de telefoon gehad. Mocht je hem gemist hebben in het eerste uurtje. Hij was namelijk rond 11:15 bij ons aan de lijn. Mark Schuitert. Hij doet ontzettend veel met Arcifex.
1: Ja, dat
0: klopt helemaal. Zijn steentjes en dat past zelfs op Lego. Dat heette Bricks steentjes.
1: Klopt helemaal.
0: Is stukken goedkoper en ontzettend leuk. Want wat gaat hij namelijk doen? Hij krijgt een pop-up in de Hoge Wal. En zal daar gaan staan in die winkel. Vanaf 30 september tot eind december.
1: Ja, erg
0: nou, ik weet zeker dat mijn dochter hier ook ontzettend blij van wordt. En wat is er nou nog zo leuk namelijk? Want hij heeft namelijk een prijsvraag gedaan.
1: Ja.
0: Hij geeft namelijk een pelmolen weg. En dat is, ja, 4000 steentjes, zoiets?
1: Ja,
0: en
1: zoiets,
0: wel een meter
1: hoog. Ja.
0: Maar die kun je dus hier winnen.
1: Ja, die kun je hier winnen. En daar is een prijsvraag bij. En dan wil ik heel graag weten, wanneer werd de pelmolen gebouwd?
0: 0548-68-1010. Dus je krijgt een bouwpakket van de pelmolen.
1: Ja.
0: Ik vind
1: het
0: zo leuk.
1: Leuk, hè? Ja, ik vind
0: en die steentjes zijn dus bruikbaar ook op gewone Lego. En nogmaals, hij staat dus vanaf 30 september staat hij in de Hoge Wal met een pop-up winkel tot eind december. Dat is leuk voor Sinterklaas.
1: Ja, zeker.
0: En voor de kerst.
1: En kerst, ja.
0: Maar wat nog leuker is dat je hier dus de pelmolen kan winnen.

0: We hadden in het eerste uurtje hadden we contact met Mark Schuitert. De prijs zit er nog in, hoor, mensen. We gaan rond 10 voor 12 gaan we bekendmaken waar de Pijlmolen, het bouwpakket van de Pijlmolen, naartoe gaat. Maar we willen wel even erbij vermelden, wat is de waarde, Hetty, van de Pijlmolen?
1: Ja, €199,99.
0: Nou, 200 euro.
1: Wat
0: zo.
1: Ja,
0: zijn 200 euro. Nou, weet je, 4000 steentjes, hè, en hij is ook wel een meter hoog.
1: Ja, echt super.
0: En het leuke is, want jij hebt ook gevraagd, komt er misschien ooit ook een parkgebouw?
1: Nou, misschien in de toekomst. Nu op het moment dus nog niet, maar misschien in de toekomst. Dus dat zou ook mooi zijn.
0: Geweldig. We gaan haar erbij halen, zij van F. Reasons. En dan heb ik het over Gea Santema. Hele goede morgen, Gea.
2: Ja, goedemorgen, dames.
0: Goedemorgen.
2: Goed te passen.
0: Goed te passen, yes.
1: Jazeker.
0: Heb je het gehoord met Mark Schuitert?
2: Ik heb het interview zelf heb ik niet gehoord, maar ik hoor jullie net wel zeggen van... ik had het al ergens en die heeft zo'n soort Lego-versie gemaakt, toch, van de Pijlmolen.
1: Ja. Klopt, ja, klopt.
2: Ja, hartstikke leuk. Ik vind wel, ik heb een visie gekomen op Facebook inderdaad. Het ziet er heel mooi uit. Ja. Kost een paar cent maar toe. Maar die vragen van hoe, van... Je kunt er geloof ik winnen van, hij weet wanneer de Pijlmolen is gebouwd, of niet?
0: Klopt, ja.
2: Ja, en dat de leunen heb de lusten, ik heb net even gekregen, meneer was daar 15 juli, jongstleden. Dan heb ik dat, zeg. Want toen ging het over Hushjansvet.
0: Oh ja, klopt, ja. Klopt.
2: Dus dan kan je nog eventjes teruglusten naar weer wanneer het in de bouw is.
0: Klopt, ja. Helemaal goed. Ja, dankjewel, Gea.
2: Ja, ja, extra hintjes, hè.
0: Allemaal hintjes hier bij
2: ja, regio. Dat is makkelijk, maar als Riesender zijn, dan moet je dat wel weer eigenlijk. Ach, en weer heeft de bouw.
0: Toch? Ja, en mensen die kunnen bellen met een goede antwoord, maar ze mogen het ook door appen. En dat nummer is 0548-68-1010. De vraag is dus, wil je kans maken op zo'n prachtige Pijlmolenbouwpakket te waarde van bijna €200? Wanneer is de Pijlmolen gebouwd?
1: Ja, dat is de vraag.
2: Nou, dat weet ze wel.
0: Precies. Nou, ik krijg ook allemaal appjes binnen, dus het... Er gaan zo meteen heel veel loodjes gemaakt worden. Dat,
1: ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja.
2: Oh, dat weet ik wel zeker. Maar die kunnen natuurlijk ook gewoon winnen. Die kunnen gewoon naar Google. Dan kun je het ook zo vinden.
1: Ja, dan kun je het ook zo vinden. Ja. Ja,
2: maar ik denk aan veel Mark Schuitert. En nog een hintje. Ik denk wat ze meer ook heel goed zal gaan lopen. Is uit het Ole Stad Hoes misschien. In die bluksel maken. Maar ja, daar is iedereen nog wel helemaal gek met. Hè.
0: Ja, dat is ook leuk. Ja.
2: Maar het gebouw is ook mooi, hoor. Maar ik vind dat, ja, dat Ole Stad Hoes, daar heeft wel helemaal een bepaalde stijl weer in. Dat is gewoon een heel mooi gebouwtje in de stad. Het was niet eens zo verschrikkelijk groot. Maar daar is iedereen nog steeds wel een beetje hellig houden dat ze daar toen hebben overbrug.
0: Ja,
2: dat was zo'n mooi gebouwtje midden in het centrum.
1: Ja, daar ben ik ook helemaal met u eens. Ja,
2: ja toch? Ja.
0: Maar het zijn altijd van die leuke dingen dat je dat in miniatuur... He, zelf na kan maken, na kan bouwen. Of dat daar een bouwpakket van is. Van dingen die dus uit reizen komen. Dus dan noemde je al op het oude stadhuis.
2: Ja.
0: Maar ook leuk, bijvoorbeeld het nieuwe gemeentehuis. Wat ook leuk is, he, zoals het parkgebouw, wat we al zeiden. Maar je kunt
2: wat dan ook steeds bedoel je om hier aan?
0: Ja.
2: Of gemeentehuis?
0: Ja.
2: Of vind je dat mooi dan?
0: Nee, ik vind het niet mooi. Dat niet. Maar... Het zijn wel allemaal van die dingen die leuk zijn.
1: Of Oosterhof, bijvoorbeeld.
0: Ja,
2: kasteel,
0: dat is
2: kasteel,
0: mooi.
2: Kasteel natuurlijk, ja. En die gaan, ik weet niet of jullie dat misschien nog kennen. Hoe noem dat oorlogsgebouw, dat geeft erop van de ING, de VK. Dat kabof. Daar steun altijd hotelrestaurant De Kroon.
0: Oh ja.
2: En dat was ook een schitterend mooi gebouw met allemaal balustrades en een mooi terras te vuur. Het is niet te vergelijken met wat er nog steekt natuurlijk.
1: En dan had je ook nog dat hotel, daar kan ik even zo gauw niet op komen, bij het station.
2: Pius.
1: Ja,
2: ja, dat was, ja, dat was ook een schitterend mooi hotelletje inderdaad.
0: Of wat dacht je van Spekhorst? Dat gebouw.
1: Ja, ja.
2: Ja, de Hoarskolen ook, maar ook de Skeeldskolen, dat was ook... Dat is nog dat nieuwbouw, weet je niet? Met die appartementen en zo allemaal.
0: Ja,
2: zo kunnen we wel elke dag wel even. Vooral dingen die er allemaal niet meer staan. Maar ik kan het ook kijken bij Oosterhof, het kasteel. Heb ze denk ik ook nog wat. Miniaturen staan van al die gebouwen. En die hadden natuurlijk.
0: Ja.
2: Zet je terug, hij, hoe heet die dingen, die kaartjes waar je kon verzamelen.
1: Oh ja, van Riesen, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja,
1: met die plaatjes.
0: Dat,
1: dat album, dat boek. Ja,
0: of dacht je met die grote... lange pijp, hoe heet dat ook weer?
1: Stoom.
2: Een stoom?
0: Ja.
2: Ja, Ter Horst.
1: Ter Horst.
0: Ja, Ter Horst natuurlijk.
1: Ja.
2: Ja, Dat was ook een mega groot complex.
0: Hotel Tiehuis krijg ik.
2: Ja, Tiehuis. Ja,
0: ja, dat is op zijn Rieses, hè? Tiehuis.
2: Ja, Tiehuis.
1: Tiehuis, ja.
2: Ja, dat was ook heel jammer. Want als eerste is dat branden was. En nou ja, er een beetje geruchten dat dat misschien toch niet helemaal zo is. Zo, het moest gewoon, maar uiteindelijk is het toch overbrugd. Nee, dat is natuurlijk wel enorm jammer. Dat is ook niet met te vergelijken met wat hoe te doen hoe is.
1: Maar vergeet ook... Sorry, ik val u in de reden. Maar vergeet ook het station niet, hè, het gebouw.
2: Station zelf ook.
1: Ook nostalgisch, ja.
2: Ja, ja.
0: Ik nou, Mark. Van...
1: Hij wordt nog druk. Hij wordt nog druk. Notitie Mark, gemaakt, Mark.
2: Ik stuur u wel een liefje.
1: Ja, oh.
0: Maar ook zo leuk zijn.
2: Ik ga eens komen.
1: Ja. Ja.
0: Oh. Ja, ik... ja, nee, leuk. Echt
1: ja,
0: leuk.
1: Heel leuk. Leuk. Nou, maar we raken een beetje van apropos. We komen even terug op Van Vurgewekken.
2: Nou, dan maar een oude door inderdaad. Komt er helemaal niet van. Van Vurgewekken, inderdaad. Nou, ik denk dat het vrij makkelijk was. Nou, vandaag hoor je zo'n moeilijke nu. Toch niet altijd zo ingewikkeld.
1: Nee, dat vind ik ook.
2: Nee, daarom. Hou een jachtboot. En dat is een adamsappel, is dat. En waarom heeft dat een jachtboot? Ja, dat is denk ik gewoon bedacht zo van... Het is een soortement van boot. Dat geeft op bij dalen, dus dat jacht als het ware, het beweeg. En daarom denk ik jachtboot. Ik vind het wel een mooi bedacht.
1: Ja, is ook mooi bedacht. Ja.
2: Ja, toch? Ja. Dus dat kan echt wel vrij kort houden weer. En we vandaag houden we niet. Zeg ze wie nou, dan mogen we eventjes nog weer houden. Nou, denk, oh, dan nog we niet ook vinden. Want dan zit er al wel heel veel revue passeert natuurlijk.
1: Oh, dat lukt toe, wacht, ja.
2: Ja, nou, ik bedenk het of wat.
1: Echt, man.
2: Ga door, nog. Echt, maar man. Ik vind het dit van vandaag wel een genige. Omdat de achtergrond van dit woord ken ik zelf heel mooi. Dicht. Goh. Hoe komt dat woord nog vandaan? Ik was vaker denk ik, moet je zo'n oetsturen. En dit is net een heel apart achtergrond. Het woord van vandaag, ja, dat is een pannenskeeter. Een pannenskeeter.
0: Een pannenskeeter?
2: Een pannenskeeter. Dus ik denk dat nou, maar gewoon eens. Het hier door vandaag niet met, hè?
1: Ik doe niet met, maar ik had gehoord. Ik had nu echt gehoord, hè?
2: Ja, je hebt nu echt gehoord. Ja.
0: Skater, dus, skater, skater. Pannen betekent in het Riesens pannen.
2: Ja, dat kan meer dingen betekenen. Pannen.
0: Doe me denken aan die man met die pannen.
2: Dat oh beeld. Ja.
0: Oh, die kan ook gemaakt worden.
1: Ja, ja. Oh, ja.
2: Ja, die kan ook nog. Ja, Jan. Jan met de pannen.
0: Jan met de pannen.
1: En de fontein. Ga nog even door.
2: Nee. De teurtenwiefkes. Ook
1: ja,
2: mooi.
1: De teurten. Oh. Nee. Gea, wie blieft nu vandaag nu echt even een biedwoord.
2: Ja.
1: Een pannenskeeter. Nou, Edel, kom
0: maar op.
2: Gooi er maar één in, een pannenskeeter. Wat denk je?
0: Ja, skater. Denk je aan een scheetje?
2: Dat kan, heel goed.
1: Oh, dat kan.
2: Zeker.
1: Nou, pannenskitten.
2: Ja.
0: Het heeft niks met pan te maken.
1: Nee, het heeft helemaal niks met pan te maken.
0: Helemaal niet, nee.
2: Nee.
0: Lieve mensen, kom op. Wat is een pannenskitten?
1: Het heeft iets met uiterlijk te maken. Zeg ik dat gewoon, ja?
2: Ja. Ja, zeker.
0: Nee, ik... Ik pas.
2: Geel iets op, ja.
1: Nou, ik mag niet meedoen, dus... Nou, dat wordt niet meer wat
0: vandaag. Skater, ja, skater.
2: Nee, dat is ook wel een lastige, inderdaad.
1: Maar waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan?
2: Ja, nou, daar zit dus twee verhalen over. Ik doe eerst nog een hintje erbij, dat is wel leuk.
1: Ja.
2: Want er is namelijk zelfs een Latijnse naam voor die dingen. Ja. Oh. En dat is een hordeolum. Doen ze dat ook wel.
1: Alsjeblieft.
2: Dus als ik bij een dokter kom en die zegt, ik heb last van mijn hordeolum, dan zeg ik, oh god, ga maar nou zien.
1: Ja. Dus geen gladiolum, maar hordeolum.
2: Hordeolum.
1: Ik vind het wel komisch.
2: Ja, mooi hè. Ja. Nee, mijn achtergrond bij dit woord was inderdaad een beetje een arg. Het is een gek, koop natuurlijk weer hoe het volksgeloof van vroeger, want ook dit is weer een heel woord. Eigenlijk, alle weer in het zien allemaal best wel vrij oud. En dan zit er eigenlijk twee verhalen van hoe dit woord nu vandaan komt. En wat waar is, durf ik niet te zeggen. Ik heb aan de vuurkeur, maar... Vind je dan het eerste verhaal? Dat komt zo. Een panskeeter kan je krijgen die aan je perren aanraakt. Dus in dit geval is dan een pannen is een pad of een perren, zoals Vina zingt.
1: Ja.
2: Want ik namelijk, als ze bangen ziet, dan kun ze gewoon mien of wat dan ook, dan komt de voorgoed en dat is giftig.
1: Ja, ja.
2: Dus daar schutten als het ware voet, dat gif. Dus dat is versie 1, moet de naam vandaan kopen. Daar hebben we nog een heel apart, daar leus ik. Ik denk, ja, zo zou kunnen. Dat is namelijk volksgeloof nummer 2. Hè. Een panskater, daar kun je kriegen. Hij dus in het moderne Nederlands denk je hebt een wildplassen daar. Dus Arie ook een pad, en daar in dit geval wie heb pad, padden. Mient of driet, stuur dat zo netjes bij. God. Daar krijg je als straf een panskater. Nou. En in dit geval is dus pan komt van een, het woord pad, van paden of weg. Ja. En ik lees ook nog in Zuid-Nederland nu ze het een wegenschietje.
1: Een wegenschietje?
2: Een wegenschietje. Ja, het is zo zomaar, het is allemaal een beetje natuurlijk van vroeger dat enorme biegeleur van. Oh, uit de klokken sluiten en die trekken gezichten. Maar dan is dit ook weer niet. Dus,
1: ja.
2: Stel je hebt de oranje stiekem pist op de straten. En dan kreeg je dus als straf afvuur. Een pannenskater. De paddenscheter.
1: Maar is het eigenlijk wel echt riesens? Want ik weet nog wel, ik kom uit Eerske, maar ik wist als meisje zijnde dit ook al.
0: Echt?
1: Ja.
2: Ja, ik denk aan dit.
1: Twents.
2: Het is sowieso Twents en, ja. En waarschijnlijk. Valt dat gewoon onder het hele Neder-Saxisch. Ik denk als je dat in Groningen boekt. En misschien in Duitsland ook wel, maar dan waarschijnlijk met net iets andere uitspraak. Ik denk wel dat ik rustig kunt zeggen Neder-Saxisch.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja,
2: dat geloof ik bij jou.
0: Ik heb ondertussen, want er komen allemaal goede antwoorden binnen.
2: Tuurlijk.
0: Dank je wel, lieve luisteraar. Maar ik zit even te bedenken hoe. Ja, nee, wacht.
2: Ja, wacht.
0: Strontje.
2: Strontje.
1: Ja, dat zeg ik ook al genoeg.
0: Ja.
1: Ja, zo werd
0: en
1: het
0: dan,
1: benoemd.
0: En dan moest je met een gouden ring, kon je dat wegwrijven.
2: Oh ja, daar heb ik ook wel eens van gehoord.
1: Ja, dat klopt, Edel. Ja.
2: Dat is ook wel apart, of niet?
1: Ja, leuk,
0: maar het lukte wel, tenminste.
2: Maar heb je dan, is dat ook een Hilversums naamvuur of zo? Dan?
0: Strontje.
2: Strontje.
1: Strontje. Ja. Nou, je hebt alles ook weer te maken met een scheetje.
0: Een scheetje.
2: Heeft ook weer te maken met drieten. Drieten.
1: Ja, scheetje, drietje.
0: Maar wat kunnen die mensen winnen?
1: Nou, een waardebon van 10 euro.
0: Ja, bij Slagerij Goossen.
1: Ja.
2: Zeiden zij in koor.
1: In een koor, ja.
0: Wij kunnen dat.
2: Nou, maar die klinkt heel veel goede antwoorden binnen. Dat kan niet missen.
1: Dat klopt. Zeker. Echt. Ja, dat kun je helemaal goed.
2: En als er nog leuze is en een oproep van binnenkant, die weet hoe dat nou echt vandaan komt. Van koopt dat van die perren, wat gif spuit, zeg maar. Of koopt dat van hij gewoon wild plassen. Nou, dan moet ze ook maar even zeggen van dat of dat. Dat klopt, van oldsher.
1: Ja, ik denk die perren. Denk ik zelf.
2: Het kan allebei.
1: Ja, het kan allebei in feite, ja.
2: Ja. Maar misschien zit er nu niet aan. Weet je, zijn oren, weet ik wat. Mijn grootvader zei er altijd zo. Dus, koop natuurlijk van ons, hè, dus die oldere leur die weet dat vaak altijd wat. Dus daar zit ik nog wel nieuwsgierig nog. Maar dat je goede antwoord krijgt, dat is van dingen wat zeker is.
0: Alidus die zegt overheen plassen morgen vroeg.
2: Ja, doe de beste.
1: Doe de beste.
0: Ja, hij kan dat. Wij niet.
2: Dan moet je wel vrouwtje wakker zijn.
1: Oh, net zo.
2: Heel zwak.
1: Het is wel heel lachwekkend vandaag. Ik vind het wel heel mooi.
2: Echt.
1: Ja, ik hoor er wel van.
2: En natuurlijk het Hordeolum. Hè. Vergeet dat ook. Hordeolum. Vind ik ook wel een mooie naam.
0: Oh ja.
1: Oh, geweldig.
0: Hordeolum.
1: Ja, ik vind voor die benaming dan weer vandaan komen.
2: Ja, dat is kind Latijn te winnen. Ik geloof dat zal wel in de... Bij de dokters, het medische woord zal het wel weer, denk ik.
1: Dat denk ik
2: dan kan ik toch helemaal niet meer missen. Hij dat ook zoekt.
0: Ja. Nou, we gaan het straks gaan we het vertellen wat het echte is. Ik ga jou heel hartelijk danken voor jouw tijd en voor jouw aanwezigheid weer. Was weer gezellig.
2: Oh nee.
1: Het is altijd gezellig.
0: Ja. Dus nog één keer de vraag. Wat is een...
2: panskater. Wat is een panskater?
0: Ik wens jou een hele fijne week toe.
1: En dat wens ik jou ook toe.
2: Koewa, dag. En Ilius, zelfde weersk natuurlijk. Fijne dag verder. Vind je het nog een mooie weer? Geniet ervan.
1: Ja, gewoon zeker doen.
2: Oh nee. En dan tot de volgende week, zou ik zeggen.
1: Tot volgende week.

0: Tina Turner en The Best. Nou, daarvoor hoorde jij The Tramps en Disco Inferno. Heerlijk. Ja, er komen heel veel goede antwoorden binnen. Dank jullie allemaal wel.
1: Nou, zeker.
0: Want we hebben genoeg prijsvragen. Zullen we beginnen met die grote slagroomtaart?
1: Ja.
0: Die te winnen valt.
1: Mee beginnen. Welke band stal de show tijdens het Benefietconcert Live Aid in 1985? Dat is voor een waardebon van 10 euro. Dan hebben wij nog... Nee. Dat was voor de slagroomtaart van 8 tot 10 personen. Ja, we hebben ook zoveel. Dan hebben we de patatvraag. En die is dan goed voor een waardebon van 10 euro. In welke televisieserie kwam de pratende superauto Kit in voor? Dus in welke televisieserie kwam de pratende superauto Kit voor? En dat is goed voor een waardebon van 10 euro.
0: Nou, dan hebben we ook nog die omschrijving.
1: Ja, wat is een pannenskater? Wat is een pannenskater?
0: Groei en bloei, bedoelde ik.
1: En van groei en bloei, ja, die gaan we ook nog even
0: doen. Gaan we zo meteen die pannenskater nog even doen.
1: Ja, het is een kleurrijke plant. Je hebt ze in twee soorten. Ze zijn overal wel bijna verkrijgbaar, maar ze zijn eigenlijk uit grootmoeders tijd. Deze plant die, is verkrijgbaar in groene bladeren, maar ze zijn ook verkrijgbaar in groen. Een groen blad met een roze nerf. Ja, dat is het eigenlijk wel.
0: Ja, en dan gaan we naar Gea. Gea Santema, want zij had dus dat woord. Wat is een
1: pannenskeeter?
0: Wat is dat?
1: Wat is dat?
0: Nou, ik noemde het al een strontje.
1: Ja. Of een skeetje. Wat het ook wel genoemd.
0: Maar is dat ook hier bekend dan, dat je het met gouden ring kunt wegwrijven?
1: Ik heb daar wel eens van gehoord.
0: Moet wel echt goud zijn, hè?
1: Ja, ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Nou, dan gaan we naar die plaat. Want we hebben namelijk een draaiorgelplaat klaarstaan. En aan jou de vraag, om welke plaat gaat het? We willen zowel de uitvoerende als de titel horen. En hier gaat die komen. En wat kunnen de mensen winnen?
1: Twee heerlijke broodjes lauwwarme benam.
0: Hier komt de plaat.

0: Lego. Maar het is wel heel erg leuk, want het past op Lego.
1: Dat dus is echt ook zo leuk.
0: Dat is sowieso heel erg leuk, ja.
1: Nou, en hij gaat dus komen in de Hoge Wal.
0: Ja.
1: Met een pop-up store.
0: Ja, vanaf 30 september tot eind december. Dus een hele tijd. Erg leuk.
1: En hij heeft iets aangeboden. Een prijs.
0: Ja.
1: Voor onze luisteraar.
0: Ja. En echt een grote prijs. Ter waarde van €199,99. En het is een pijlmolen. En die kan men dus zelf in elkaar bouwen. Ongeveer 4000 steentjes, als ik het goed heb. Maar daar luidt een prijsvraag bij. En die prijsvraag die luidt als volgt. In welk jaar werd de pijlmolen gebouwd? In welk jaar werd de pijlmolen gebouwd?
1: En het leuke ook is, omdat hij ook meeluistert... en we hadden het net al over andere gebouwen. Wat zei hij toen ook alweer?
0: Wordt aan gewerkt. Hij heeft een notitie van gemaakt. Nou, dan zijn ze er nog wel even druk mee. Maar
1: oftewel,
0: dat maakt niet uit.
1: Ze blijven gewoon.
0: Ja, zeker. Ja. Leuk, hè?
1: Echt heel erg leuk.
0: Ja, echt leuk. Ja.
1: Dus je kunt dus kans maken op een hele grote bouwpakket.
0: Ja, van de pijlmolen.
1: Van de pijlmolen. En die kun je hier winnen.
0: En de antwoorden stromen binnen.
1: Ja, het is echt superleuk.
0: Ja, iedereen wil wat graag hebben. Dat snap ik.
1: Ja, dat snap ik ook. Dat wil ik ook winnen. Voor mijn dochter.
0: Ja, wij mogen niet meedoen.

0: Ja, Shakira, dai dai dai. Je mag ook nog meedoen voor die twee heerlijke broodjes lauwwarme beenham. Zal ik hem nog één keertje laten horen, de laatste keer?
1: Ja, doe maar.
0: Twee broodjes lauwwarme beenham. Eens even kijken. Oh, we hebben nu alles door elkaar heen.
1: Oh.
0: Ja, dat kan ook. Dus die moeten we weg. En dan deze gaat ook op uit. Zo. En dan gaan we hem nog een keer laten horen. Die draaiorgelplaat. En wat is een pannenskeerter? En in welk jaar is de pijlmolen gebouwd?
1: Ja, zeker.
0: En dan kun je dus een bouwpakket winnen van de pijlmolen. En die is wel bijna €200 waard.
1: Ja.
0: 4000 stukjes. Nou, ja. Dat wil je toch?
1: Zeker.
0: Eens even kijken. Ik moet naar die draaiorgel. Die gaat nu komen.

0: bij die HEMA-vraag, die grote slagroomtaart die je kan winnen, wel voor 8 tot 10 personen.
1: Nou, en die prijsvraag die luidt als volgt. Welke band stal de show tijdens het Benefietconcert Live Aid in 1985? En dan heb ik nog de patatvraag.
0: Miller Snack World.
1: Ja, waardebon van 10 euro. In welke televisieserie kwam de pratende superauto Kit voor?
0: Nou, je krijgt nog 1 plaatje de kans om mee te doen. En daarna gaan de lijnen dicht. En dan gaat Hetty de loodjes trekken.
1: Gaan we doen.

0: Het is jou gelukt, hè? De loodjes zijn getrokken.
1: Ik was er even druk mee, maar ik doe het met alle liefde en met alle plezier.
0: Je hoorde trouwens Treintje Oosterhuis met Knocked Out.
1: Ja.
0: Nou, de antwoorden en daarbij ook degene die gewonnen hebben.
1: Nou, ik begin met de vraag van wanneer is de Pelmolen gebouwd? Dat was in 1752. En we hadden een hele lijst van goede antwoorden. Maar daar hebben we dus één uitgetrokken. En dat is een dame en zij heet Judith Hartgering. Zij wint het bouwpakket van de Pelmolen. Gefeliciteerd. Dan hadden we nog, wat betekent een pannenscheter? Ja, dat betekent een pukkeltje of een bultje op je oog. In het Nederlands vertaald. En de winnares is Jantina Berkhoff. Dan de prijsvraag van de patat. Welke serie kwam de pratende auto Kit voor? En dat was de Knijtrijder.
0: Ja, de winnaar. Het was een leuke serie altijd.
1: Ja, heel erg leuk. Daar keken de kinderen ook graag naar. De winnaar is Gerrit van den Berg. Dan de prijsvragen voor de slagroomtaart. Welke band stal de show tijdens het Benefietconcert Live Aid? En dat ging om Queen. En de winnares is Sanne Haverslag. Zij wint de slagroomtaart.
0: Nou, we weten niet zeker of het Sanne...
1: Oh nee, sorry, zou ik er niet bij vermelden. Oh, Sanne.
0: We kregen alleen door Sanne.
1: Sanne, ja, oké. Dus die achternaam, die krijgen wij nou door. Ik weet niet of het klopt. Sorry bij deze. Nee, maar allemaal gefeliciteerd.
0: We hebben gevraagd naar de achternaam, maar er is nog geen reactie
1: op. Die hebben we nog niet binnen.
0: Dus Sanne, je hebt wel gewonnen, maar hoe heet je van achteren?
1: Ja.
0: Dat is belangrijk.
1: Heel belangrijk.
0: Dank jullie wel allemaal voor het meedoen. En ja, heel veel plezier ook met het bouwpakket.
1: Ja,
0: en
1: zeker.
0: Dan heb ik het over Judith.
1: Judith Hartgering, ja.
0: Ze reageert ook super blij mee. Dank jullie. Nou, alsjeblieft.
1: Nou, ik geef het netjes door aan Mark en dan komt dat helemaal goed.
0: Ja, blijf in ieder geval even bij jullie telefoon, want Hetty gaat zo meteen contacten met jullie.
1: Gaan we doen.
0: Nou, Hetty, jij ook weer bedankt.
1: Ja, jij ook. Het was gezellig. En iedereen bedankt voor alle leuke reacties. En ik zeg heel graag tot volgende week.
0: Ik kom nog even terug op de groei en bloei.
1: De plant.
0: Die is niet geraden.
1: Nee, die nemen we gewoon mee en heeft Gerrit het ook mooi rustig. Want hij is de volgende week niet.
0: Nee. Oké, nou, we krijgen toch door. Ja, je had het wel goed, Hetty Sanne Haverslag. Zij heeft dus de slagroomtaart gewonnen. Nou, dank jullie wel allemaal. En ja, heel veel plezier nog hier bij Radio 350. Volgende week zijn we er weer. We beginnen om 10:00. En zijn er dan live tot 12:00. Je kunt ze ook volgen via TV 350. Fijne week gewenst. En ja, we blijven nog even totdat het nieuws gaat beginnen. Dat krijgen we zometeen ook nog.
1: En heel belangrijk, geniet van het mooie weer wat we nou nog hebben.
0: Ja, en zet ook in je agenda vanaf 30 september dus Mark Tuitert met die Brix in de Hoge Wal. En daar heeft hij een pop-up store. En daar zal die zijn tot en met eind december.
1: Ja, en dan vanaf 30 september tot eind december. Ja.
0: Ik ben echt heel erg benieuwd.
1: Ik ook. Ga zeker een kijkje nemen.
0: Ja. Ja, zeker weten. Nou, hele fijne week nogmaals gewenst. En ja, tot volgende week.
1: Tot volgende week. Doeg, doeg.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoordleiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Gleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het Westnijlvirus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het Westnijlvirus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 2 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker 1 Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC... en 1 week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: jaar. Ja, jij op de N350. Dit is Radio 350.
1: En je weet wat er speelt.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 3 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. De OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
6: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: nooit alleen.
1: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige. De andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoeften gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM. 92.

0: mij.
1: Radio 350.
2: Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 5 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen worden vermist. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Volgens de BBC hebben ze in dag 6 in Nepal een melding gemaakt van de vermist in Nederland. Een melding gemaakt van de vermist in Nederland nog niet bevestigd van het ministerie. De vijand Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staken over zijn sociale media platform vatten ook een Instagram media platform Facebook met een totaal ruim 16 miljard dollar voor hulpaat ruim 16 miljard dollar voor hulpaat voor slaakte kinderen en het ruim verlaag geklaagd voor het Facebook en Instagram is dood van ons nog Facebook en Instagram in de schoorruim van spanning raakt. Het kan een grote risico laten opakken bewust van borgen dat risico voor ouders en ouders die tijd hebben gehad. De schikking is de rechtszaak voorbij. De schikking is de rechtszaak voor mij. Die heeft 4 jaar cel geëist in de kinderporno-zaak. Die heeft voormalig bassist in de porno-zaak. De heideroze bassist van de 32 heideroze wordt verdacht in het werfverbezit. En voor het rijden wordt van de porno-werfverbezit. In 2018 in 2018 en 2018 komen op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt. Maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycott. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

Groningen brandt er dag en nacht wel licht. En ook de kroegen gaan er nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt dat je vanuit de ruimte Groningen ziet.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 6 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur... voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen... waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n 18 miljard dollar voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
4: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
3: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.

Goedenavond, welkom bij Crazy Horses. Vanavond een non-stop, aangepaste uitzending. Jullie horen mij dan ook niet meer. Volgende liedje wat ik heb meegenomen is Chris Stapleton. Cold.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 8 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
6: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
7: Oh, come on, Paco. Don't you want a balloon?
5: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
3: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt, hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
2: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
4: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
3: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïense president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 359.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis

0: lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuken. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen.